Rivetiya kerwanaki je nodu hesht mal batan pekte je kampa koet le beberi be bajaro keko kafer nobledebe ve kundawari bakure hamaye despekeriya.

Rivetiya karwana kije nu du hesht mal batan pekte je kampa koet le bebere be bajaro keko kafer nu blede ber ve kunda wari bakure hamaye despekeriye.

Rivetiya karwana kije no du hesht mal batan pekte je kampa koet le beberi be bajaro keko kafer nu blede ber ve kunda wari bakure hamaye despekeria.